Simsmayam kits di simsmudzi snenik. Acht konat nu kimst gmachtige snenik.

0: Ooh.
1: Hoi, neem hem kies, het is maar de shoot, zegt ze, kijk, die oma die het. Hoi.